man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vlogen een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

bedrogen, lot niet rond nou gewoon. Er is geen hoop, er is geen hoop, er is geen hoop in mijn bestaan.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

kwaliteit, dus toen nooit meer kon ze doen met papa. Nooit meer gek jong, op baan en nou doe opgeruist. Komt een tijd door en wie me schoon nog meer kwiedrook. Dit denk ik weer aan die stoomtrooi, die gezicht laag dijs nog herst. Deze tijd met doe en Erbs, Bobby en de rest kist zo wel zoin. Deze grote bruier is nooit meer kloon en nog laat niet kloor. Me schoon nog meer kwiedrook. Dit denk ik weer aan die stoomtrooi, die gezicht laag dijs nog herst. Deze tijd met doe en Erbs, Bobby en de rest kist zo wel zoin. Deze grote bruier is nooit meer kloon en nog laat niet kloor. Het is nog nooit doen, maar ik vroeg me af, waarom mou dat nou toch zo gewoon?

een tijd, dan weet ik wel zeker dat alles weer normaal is en doe normaal leven nest. Het is een tijd doorheen wie som fietsen, kilometers lopen met wie som weer naar boeken gewoon. Dat mij dan leent, doe was groot, kreeg zijn boon net als ik. En alles is gewoon, ik hoop het zo, ik gun het, die wil die het geven. Wel zo wel met die randen geef ik die mijn leven. Maar voor nou, moet ik het accepteren. Wanneer of het goud komt, de tijd zal het leren. Tot deze dag, lieve trots, nooit ik hier en hou die lives dichtbij.

In mijn schoen heb hij aan de rook geliekt. Ja, mijn schoen vallen dat mol genoeg trouw. En velde dus al eens nooit meer als nou. Maar mijn schoen duurde ook voor altijd zeer. Mijn schoen ben ik dat in ook je halt al nooit meer. Mijn schoen, ik weet één ding wel zeker. Ik mis die voor leven.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: of wat?
1: De Grutenborg, ja, is dat dicht ging.
0: Jongens, die laat ze los, jongen, dan beleef je wat. Ja, en dan komen en rennen over.
1: Zie je, helemaal een dikke hond bij jou schrik, voor dat neergelaten.
0: Zeker.
1: Maar ja, wel zullen dan nog zo'n dikke hond te koop hebben.
0: Oh, wacht maar eens.
1: Nou, ik geloof dat China tegen Albert dat is wel met onze Joop. Die heeft vast nog wel een goede waakse hond voor haar te koop. Want bij Joop er hoest van alles. Honden, sikken en pauw. Hangboek, zwienen, papegaaien
0: en een Oekraïense vrouw.
1: Ja, die hadden ook dan in Oekraïne, joh.
0: Ja, je Katarina, of niet?
1: Hé?
0: Je Katarina.
1: Je Katarina, ja. Ja. Oh, de Katarina heeft er al heel gewoon van verloren. En Jegi hebt ze benoemd.
0: Jegi.
1: Katarina. Jegi, Katarina. Ah, maar heel horig, Victor.
0: Oh, geweldig, hoor.
1: Heel horig, ja. Nou, zei Joop toen tegen Tine, ik heb wel een grote herdershond. Ding komt uit de Oekraïne, mooi in het hoor en goed gezond. Maar hij is niet te hanteren en zo bitterig als wat. Laat je ook maar eens proberen,
0: die heeft niet de ruimte zat.
1: Oh, zeg, dat kan een mooie, kan het mooie.
0: Daar hebben we de ruimte, dat komt mooie naar de medehond.
1: Maar ja, wat moest die hond dan kosten? Nou, zei Joop, een kratje bier.
0: Oh, ja.
1: En buurt met droge wassen, dat is niet...

0: zonder vlees. Albert Mus, BR, Mas P, dit was een fijne reis. Oh, je kunt er niet in weten. In
1: schrikkelijk.
0: Oh, ga je vlak voor

0: wat een einde, wat een einde.
1: Hon was ook niks wint, hè?
0: Ach, schreeuwt.
1: Oh, oh, oh. En toen zag Ab de herder rappen aan zijn mooie achterbank.
0: Dat was reden om te stoppen, het duurde hem toch al veel te lang.
1: Tine zei, oh, gooi die stumper, kijk nou schetten ook nog dun.
0: Luut van binnen doet langs de bumper, toen de auto in moesten. Oh, hoe je de klep luistert, dreef er al langs. Verschrikkelijk, de nummerplaat kun je niks meer van zien.
1: Albert was er helemaal klaar met. Oh, ik zeg, het is gebeurd.
0: Ja.
1: Albert Ruud, wie laat hem lopen? Ik heb er helemaal met hart. Laat je oma een ander kopen, door bent Hedders honden zat. Nou, Ruud, ab, ik kunt vertrekken.
0: En de Hedders sprung eruit, ging voordolig op de rekken. Met Kapok nog hem de snoet.
1: Kapok van de achterbaan, hè?
0: Ja, ja, ja. Nou, doe maar eens even en oma en tante natuurlijk, ja, hè.
1: En toen bij oma en tante heb ze de auto gezien, helemaal schoon speurten van binnen en van boeten.
0: Ja.
1: En ze hebben zelf ook weer binnen een verhaal komt natuurlijk, maar goed.
0: Een stukje terug gewast.
1: Ja, en ze hebben een helder borrelie, daar word ik beter van.
0: Ja, ja. Rustiger, rustiger vooral.
1: Maar ja,

eventjes koud en dan wrijf ik mij in de hand. En mijn gedachten gaan weer om en naar een tijd. Toen stonden al die huizen hier nog niet. Willem Albert Scholten kocht het Smulveen en noemde het naar zijn vrouw Klazina Veen.

Kalenberg, haar mooie gracht. Ja, inderdaad, dat is een pracht. En Dwarsgracht met zijn eendenkooi. Zo puur natuur in zomertooi. En Muggenbeet, dat ligt daartussenin. Als parel bij het schoons van Wetering. Maar het liefste ben ik altijd in Blokzijl. De stad hoort bij de toren als een scheepje bij het zeil. Al zoek ik in de vreemde vaak mijn heil. Maar het allerliefste ben ik in Blokzijl.

De wieden en het Giethoornse meer, in Jonen nog het kleine veer. Het weerribben natuurgebied, zijn lelies en het wuivend riet. Daar leunt Blokzijl tevreden tegenaan. En buiten onze dijk bloeit God.

hoort bij de toren als een scheepje bij het zeil. Al zoek ik in de vrede vaak mijn heil. Ja, daarom ben ik het liefste in blok

Neem Giethoorn in het hoogseizoen, die drukte bij het paviljoen. Toeristen komen af en aan, met auto's, bussen, het blijft maar gaan. Ook Belschutsloot wordt hier.

De stad hoort bij de toren, als een scheepje bij het zeil. Al zoek ik in de vreemde vaat mijn heil. Maar het allerliefste ben ik in

Zij is zo mooi, die kleine stad, waarnaar ik soms zo'n heimwee had. Want rond de toren en de kolk, daar woont een hartelijk vriendelijk volk. Zelfs als men iemand eigenlijk niet mag. Men wenst elkaar heel keurig goeiedag. Ja, daarom ben ik het liefste in blok 6. De stad hoort bij de toren als een scheepje bij het zeil. Haar aangename sfeer en goede

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Beste Lou, het zet de skieroets. Het zit strak in vlees. Het is vernemstig, het is na-aantrekkelijk. Het heeft een snor.
1: Oh, wacht eens even, je hebt mijn tekst.
0: Oh, neem me niet kwalijk.
1: Beste Lou, hij zet de skieroets. Hij zit strak in vlees. Hij is vernemstig, hij is na-aantrekkelijk. Hij heeft een snor en geen accent. En hij staat hier naast me. Ik zing te hopen met een mooiste keel uit Almelo.
0: Dank je, Dika. En was het ons, kom maar nicht en zee. De skierste vrouwleur komt uit Wien. Het is waar. Wie wordt mirakels, wie doet mekaar. Het Twentekanaal ligt tussen ons in. Maar als wie bij mekaar wil ween, dan is geen Wiense brug te ver.
1: Hij goed duidelijk zeg.
0: Daar dacht ik.
1: Je bent het haakje. Ik

0: te hoog.
1: Niks te klein, hij doort met een been.
0: Dan maken we nog meer van.

0: Bellingshof.
1: En dat doen.
0: Nou, die ga. De kaart is Bellingshof, dat is niet nodig.
1: En waarom niet?
0: Is duur.
1: Vinkertjes. Wie gaan de rustjes net zo mooi aan het bloeien, nou.
0: Kan me weer. Ja. Kan me weer, die ga. Maar een vrouw kan ook meer met, kan meer met de knippen. Het hoes opdreng, drempen. Het hoes opdreng, dreng. Als de boeren met de wagen in kan veuren. En een pek een condooms.
1: Ik ga weer echt op
0: ik ben roodkepken. Ik ben Hans.
1: Dat was tenminste nog
0: iets. Ik kom toe lossen.
1: Die met een stomsnor.
0: Ik ben de zin.

0: i opdoen, het is hopeloos waar.
1: Ja, dat lijkt me ook. Het is hopeloos waar.
0: Het is hopeloos waar.
1: Het is hopeloos waar.
0: Het is hopeloos waar.
1: Het is hopeloos waar.
0: Noem me je uithaal die gaan.
1: Het is hopeloos waar.
0: Nee, je moet de heugde in, je moet

blaargoed gebroken. Wild, ongebeend en snakkend naar leven. Zie, ze waren een stuk van die Polen, hij op de hoek. Ze vreden overal, altijd in zon en in regen. Met een dik op, dat wou alles en nog meer. Stralen in het midden van de wereld. Duizend hagelnieuwe nachten en schipbreuk op zee. Stuten, patsen en een buul vol met geld. Wat droomde hij in die endeloze nacht? Dan loog ze tröstend tegen zijn nood. Met haar gloeiend lief, zo eigen, zo zacht. Man en vrouw, bis in de dood. Hij wou de koning van de streek. De kruppel uit die duistere kolonie. Jeker dag chansen en dansen bovenop de diek. Batterieën met vrung en vrouwlu aan zijn zee. Maar af en toe, dan wordt het zwart, het leeg ontmoet. En sloeg ze een appel tegen de moer. Dan wordt de dag zwaarder, zwaarder wie lood. En smakt in het leven bitter.

0: gele bühne leeg.
1: Dan spande zijn knuik en kookte zijn bloot. Het kost niet anders, het deeg wat het deeg. Broezen door de weld met lieve moed. En dat getruk aan de vervlogen tijd, met haar knoevelend tussen klieën en klaprozen, dan was het er weg, dat is niet meer wiet. De tijd werd kort om het leven te zoeken en te schnoeien.

betaal het volle pond, niet alles zit mij. Maar toch moet je er zelf wat van maken.

0: schwitsen met die mannen, you know?
1: Op lagere school was ik nogal lastpost en meestal een week dan veur geposteerd, wel bij de leraar. En dan zat ik vaak nog als Fransje Keuvels. Want een munnige old wief er altijd alles bij te wezen. We noemden het door hem ook Drietlok Holmes. Ja, precies. En de Fransie, waar den stok de vinger aan één stuk deur in de lucht als een leraar wat vroeg. En dat contrasteerde nogal met de min, kun je zeggen. En dan meestal in mijn neus zat. We noemen hem ook wel Dikke van Dalen. Het was niet echt een klein keeltje, dus vandoor. Oké, dit is voor Fransie. Jop.
2: 1, 2, 3.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer. De dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

bezig is, kist Martini gronder zijn. Welke woord mag ik hier bedenken om de mensen te vertellen dat de wereld nogal rond is en dat wat er mist aantrekt. Dat de wereld nogal rond is en wat er mist aantrekt.

blootshuis bekiekst. Als wat neem van Rutten van het struntje over het oorlaat en jutten van stukken hout.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
1: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
2: En jij werd opgehaald met de helikopter?
1: Ja, bijna iedereen.
0: De organisator van de wattocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
3: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
0: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
1: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
0: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt, er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran en als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
2: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
0: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Elk een krijgt ooit zorgen. Dan ben je ook aan de beurt. Dan giet het niet helemaal zoals het eigenlijk hoort. Dan loopt de meeste dingen zomaar verkeerd. Dan ben je zo alleen. Stoi zo onbeheerd.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
1: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
0: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
2: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
3: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Esch geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ik niet praten met fatsoen, want heuster ben ik naar hier gekomen. Ik zal dan toch mijn beste doen. Ik ben stille van mijn boer gaan lopen. Ik wierde naar een akelig van hem nou alles moor te etten. Door hek een grote hekel aan. Ik moet dan weten dat van het winter bij ons een varken ging kapot. Hij sprong als een gek in het ronde en s'morgens lei je dood in het schot. Ik moest je biedt de slachter halen en dadelijk kwam de goeie man. En door op zee de boer heel smakelijk Jan. Langs al de potmines aan. En het hele keun kwam in de pekkel. Al leidt ook dood in varkenschot. En stuk voor stuk is het opgetten.

behalve ik, want ik vond akelig. Maar at ik niet, ik kreeg niks, drum deed ik mijn ogen dichten. Ik at moraak en ik sloeg een fix. En toen, zowat 6 weken later, moest onze veearts van de koe het kalf van stukken en brokken halen. En boer ging kiezen man nou toe. De veearts was nog pas vertrokken op onze boer en riep al, Jan, hallo, wie moet er niet met wachten? Langt gouden zalt wordt mines aan. En het hele kalf kwam in de pekkel. Het ging als het varken en zelden weg. De vrouw die kokken een middagputje. En ik en Jan, ik heb niks gezegd. Maar waarom ik nou ben gelopen, dat is te spil voor alles hem draait. Ik zal toe zeggen, hij kunt zwiegen, zodat er nooit een haan nog krijgt. De meid, onze oude grieze Janno, die joren bij de boer al woont, had kelder in de hoed gekregen en hele heuft weer blauw en blond. De vrouw die kokken vliegen kamelen en kannen melk met stroop en brood, moet mocht allemaal geen weerlicht helpen, want voor een uur ging Janno dood. Toen ben ik als een haas gewoon lopen, maar doch, ik wist er alles van. Ik denk, zo geet een boer aan het ropen, Jan, lang zal het pot mines aan. En daarom ben ik naar hier gekomen, voor wie het mij soms gebroken kan. Kan bouwen, eigen heuien, meien, ben vrij van dienst en ik heette Jan. Ik wil alles doen wat moet gebeuren, met greep of gafel, hark of zeis. Maar wat ik verdraaien, dat kun je wel denken, ik

vaak en wel te horen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

In de brugklas door wast, dat zo'n leraar mij vreug. Doe je dat thuis ook, jongeman? Dat klopt, zei ik toen. Het is bij ons heel gewoon om te neurien, mag dat.

toch. Kijk maar omhoog en luister goud, den hust dit landje nog. Kijk maar omhoog.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Was en wat? Wat in de ding op mijn pad? Net als hier een schierakkoord of gooien rood dat de zoek net een aas belicht. Ik was blieden met die telefoontje. Proost me aan, ik

Laat hem nou zijn eigen gang gaan. Laat hem in zijn keuze vrij. Je hebt hem al te veel belast met de toekomst van ons bedrijf. Maar hij heeft jouw trots en kloppen. Dus dat komt wel goed. Maar geef hem zijn eigen ruimte. Zet hem niet zo op zijn nak. Verdomme Jan!

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

jonge boerenzon, dan het Willem verloren. En op een dag ging zijn wief er vandoor met een stadsenkeel. Hij sleurde jong Willem op een bek. En Willem was vergrild en zijn reed kreeg en klootzaak weer. En op een dag ging hij naar de stad en terug toen in tenen

gedwaald. Maar ik weet ook dat ik niet durf. Ik verstop me met heel veel kabaal. Want mijn hart is murf. Het is voorbij, maar ook nog lang niet voorbij. Nog te veel schepen te verbranden. Mijn alibi leidt mij nog steeds niet vrij. Mijn geluk is aan het verzanden.

de eerste lentedag. De winter is een vlucht. Want als het vuur wordt in Drenthe, ben ik blieder. Een zuidelijk wind die hem de kop zo zacht als ieder.

De vrouw die aait hem en zeg, begrip u niet. Want als het voor jou wordt in Drenthe, ben ik blieder.

mevrouw en jouw meneer, naar de lijn van dogen, maar ook mijn doen alweer. Ik ben aas, maar net als jou, onthoud dat een keer.

0: Ja.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al abseilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

laat. En dwars de groene bossen, zo van niks aan de haan. Je kunt er keihard rieden, bochten bent er niet. Och, maar ik neem

de landweg altijd. Het lijkt ons woordig zwel, als hij nergens meer mogen komen. Wij soms vergeten dat wij onze hutten bouwden in de boom. Daarom is geen reden, beseffen wij dat niet. O, en ik neem de landweg.

Dus het eigen zien de grote hebben, stonden ze eigens bij de vierde kloor.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

kwam uit Suriname met de boot. Daar wilde lu niet werken voor een brood. Ik schudde hem de hanen, toen ben ik mij gauw gaan wassen. Maar zwarte negers geef niet af op helder blanke razen. Wat de meeste zwarten komt rechtstreeks uit het bos, Bas. Dus ik vroeg hem, joh, wat doe die voor de kos? Ik had toch wel een schutten, hij had hier niks te maken. Hij kreeg zijn guldje maandelijks van sociale zaken.

voilà. Mijn baas die is dit jaar failliet gegaan. Zo kwam ik plotseling op straat te staan. Lekker tiet verbeunaast, net mooi in de wiwi. Dus als je een beetje handig bent, verdien iets over twee. Maar de sociale dienst heeft mij betrapt. Ik had ze bijna voor een ton begapt. Ik moest op bij de baas, kom te kreeg op in zijn kleur. Toen steunt mij zwart de zwager, hij was door directeur. En hij zei tegen mij met zo'n donkere Paramaribo-stem. Waar kom jij dan vandaan dan? Waar kom jij dan vandaan dan? Waar

Ja, det är man efter dig sett. Det är ett nät, alltså efter mig nedkänt. Men vilken en värld, jag har sällan med mycket dans. Vi oss i ett stamlokal. Van Sutje, min namn är Jackie. En vröger hade jag en vläckig hier in min näckig. Men tegenwoordig moet een oss vaak alles jong en strak. En daarom werd bij mij elke twee jaar alles opgetrokken. Anders zit ze als werkende vrouw zo met de brokken. Dus ik zeg tegen Jurg, Jurg is mijn favoriete hoeschirurg. Ik zeg Jurg, als je weer aan mij gaat trekken, kun je nog iets doen aan het vlekje en mijn nekkie. En Jurg zegt, maar natuurlijk Jackie, mijn spekkie. Dat kan ze niet hebben, de Jurg is in het pruis. En het al mijn spekkie zit er weggelipozoekteerd. Ik zeg Jurg, en Jurg zegt, oh verzeihung, verzeihung Jackie. Maar als u straks gaat vertrekken met uw opgetrokken tienerbekkie, zal ik ook zorgen voor een onbevlekt nekkie. Och, de Jurg, dat is de beste voor het weghollen van al die lebbervellen. Maar een nadeel is wel dat ze zich om de twee jaar weer opnieuw aan iedereen moest voorstellen. Daarom kost meneer mij niet meer, maar hij kent mij weer, wat meneer? Kastelein?

0: Frans die Keurwels. Er passeert wat mensen de revue vernomen. De volgende heet Ellie.
1: De kramp van het huilige mouten zat in tot mijn zondagse hout.

Verloren aan leven, aan leugde, aan lust. En het trok me gedurig aan oren, verbieden momenten van rust. Het wolgooi verstreurde gedachten, het was even voorspelbaar als licht. Het kon al gedurig niks wachten, niks als een ontkoombare plicht. Soms zag ik mezelf speren weer. Ik dacht, is dit wat ik begeer? Hoor, komt aan dat accelereren van het heilige mouten toch hier? En was ik om stil te verlegen, dan vond ik mezelf achter het stuur en stoof over vaarboons wegen naar overtreksels van het avontuur. Mijn radio deed niks als reden. Het was al zo verzuipeld en slof. Reclames met snaren en smeren en versjes van Love You My Love. Dat dacht ik, mijn dokter, de grootma, ben ik ten nog langer een clown. De grootma het heilige mouten, de grootma doe aan mijn verzaam. Wat dou ik me nog te vertilden? Het is meer als een beetje verschil. Vertilden aan anderen zien grilden, of tilden aan wat ik nog wil. Ik huif hier ja enkel maar beten en bie gewoon een wereldse kroon. Wie zulf en naden uit vreest, op weg noem mijn blauwt uit.

draaitoon, wat kost min dat? Ach, lieve mens, door hij het vergehad. Antoon wil niks, hij geeft niks hem geld. Wat is de schaaitoon, wat kost min dat? Ach, lieve mens, door hij het vergehad.

toon weer oud, oud en versletten. Nooit meer gevraagd, een beetje vergeten. En van de buren waar Antoon hem gaf,

lopen in het gras. Met een slaperige snoet stiet hij bij de baan der deuren. Hij hijst zich op zijn trekker en geeft aan een straalgas. De diesel zingt een lied

Langs valt dat wat tegen, zijn rauwe vingers vommelt in een budi zware check. De koeien staan te longen in een waas van witte dame. Hij giet ze dan niet melken,

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb een windhond, Dennis Lek. Ik sta geregeld in de trek. Dan blafte en het giet een keer. Dan luppelup, dat kan niet meer. Dat kijk ik benauwd en wil niet vertellen dat ik de wegenwacht bebel. Die komt dan met ne. Viespomp de dief. Dat lukt hier op en de hond is blies. Het is me maar af, ik had er alles tegen zeggen. Geen mens kan er zich tussen mengen. Hij was ziek, valse loog. Ik stond erbij en dan verstond. Twee dagen vrij en kunnen we samen genieten. Toen moest ik de pasbord bieden. Bieden.

Ik ben in het leven van de wind. En dan blieks, dat zegt Leur in het verderkie. Gelogen zeur, dat kan toch niet? Neb dus de KNMI, die lijf van de wind. Storm, kakakakassa. Dat is nou de wind. Die scoort. Bonjour. Mocht iedereen zien lopen, dit ook niet lek. Hond aan de touw, fietsbom op de nek. Ja, dat ben ik. En als er de put down is, dan help ik u. Dan help ik u.

0: Ik heb een fietspomp te koop.
1: Thank you. Thank you.
0: Nu, ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken dat allemaal vanavond bent blijven zitten. Ja, ik heb er wel eens anders mee te maken. Daarom treed ik ook zo graag op je gevangenis, weet je niet? Ja, die blijft ook allemaal zitten. Nog een versie, tot besluit, wat ik zelf heel fijn zingen. En dat is van Uli Ule Oaen. Jullie weten wat het betekent, hè? Voor de leu die dus niet weet. Uli Ule Oaen, dat betekent dus als je soms dus in de zon ligt en je wil lekker broer worden, dan moet je in olieën met zonnebrandolie, anders dan verbranen. Kijk, als je zo'n leuze link, dan ben ik heel zorgzaam, dan vraag ik van Uli Ule Oaen.

kassan kom. Der hoppe på min luft. Den spreid ik daar mijn vleugels uit en maak mijn eerste vlucht.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

hei ala brummin dräk. Op kas mammer alles schone wijn, maakt dan de boelen glad.

Ik zeg, hoe staan ze wij dorsten? Niks geen vlees aan het gat. En ik haar verlet, een relatie. Ben ik hem een lat.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

blauw. Was het met je puntjes op iemands lange tenen terechtgekomen. Ach, maar morgen is er weer een dag.

Ja, dat was Eddie. Ik kondig het even aan. Het heet de stoethaspelschuifel. Mijn familie zit nog al een stelletje brekenbenen. En ik zet die traditie graag voort. We hebben ook in ons familiewapen een bananenschil.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dankjewel.
1: Volgende, hè?
0: Voor het volgende nummer is een nummer wat Jan 2 jaar geleden geschreven heeft. Het heet Crucie in de Barm.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: daar is niks mee weer te zunnen. Ik heb soms mijn best dan als een riem.
1: Ja, maar je moet wel alle nemen.
0: Ja, dan wil ik wat proberen en dat doe ik dan in het volgende baslobby, hoor.
1: Er komt nog wel zo'n gat.
2: Sieven, wij moeten het democratisch doen. Wij maken er een spelletje van gewoon. En ze vragen iedereen was de gemeente maar zee. Dan doen wij het gewoon stiekem toch weer stevig. Want wij zijn toch de baas in de politiek. En dan kunnen we rustig al die voorstellen weer

identiteit en u alle kennen kwam fikse teumen staan. Stem het besluit om 10 minuten, slijten ineens neer aan de geluid en dan wat rustel en stem.

14 mijn eerappel schild. Ein dek tolvog aan de waasdorf, groenten kal en ein wat wild. Kwast allemaal verreken.

en nu. Steeds als ik probeer te staan op eigen been, stund en al, mij stevast op de teen. We zien een weer nog naderen in mijn kop. Het was of ik klep kreeg in plaats van schuldenklap. Het was op een zondag, ik zal het nooit vergeten.

0: mens.
1: Het was salaat van la gaun onder de dekens. Met een volle blaas, dan dreef hem naar de pot. Plots de neus ons, dat is iets voor niet op rekens. De tong die klapt me als dubbel in de strot.
0: Wat is dat nu?
2: Wat is dat nu?
0: Wat is dat nu?

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ze in het vuurjoer en wacht als ze rood bin. Als ze nooit haar, zal ik jou nooit kopen, kind. Vergeet stol het wagen, het zwaaien en gedouw. Ik pluk me de dikste, ik heb er aan touw. Zulf kweekt de tomoten, zulf kweekt de tomoten. Waar is het leven wit zonder zulf kweekt tomoten? Daar ben je maar twee ding, wat geld nooit kan kopen. Echte luiten en zulf.

Als ik nou moest kiezen in deze stoot, dan ging ik door het leven met jou te moorden zoot. Ik word best wel veel van zo'n mooie de rij. Ik wil ze geen zijn op elke kwekerij. Begroof me als ik doodstaaf, nooit in zaak. In de oren in kiesie, bieden alle kijk. Gewoon in mijn toenen en luist nooit zo hoog. Dan druk ik niet zo moorden, zelf al omhoog. Zelf kweekt het omhoog, zelf kweekt het omhoog. Wat is het leven weer, zonder zelf kweekt het omhoog. Daar ben je maar twee dingen, waar geld nooit kan komen. Echte luiden en zelf kweekt.

Everybody voted.

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Over 12 waren die gasten er al, hè?
0: Gaat over 12 aan.
1: Ja, ja. Moet er op dit weten.
0: Kun je nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist kreeg aan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baant.
1: Daarom.
0: Het is jammer, hij het mist.
1: Daarom. Oh man, zo'n belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan. Door kwam er een regel auto's aan over het

0: Fijn, hè, jongens?
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent er denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Ik ben al niet te laat komt.

0: Och, niet zo kar aan de kaart langs waar.
1: Kijk daar de kaart dan op, mens. Hè, ja, maar... Deur. Hij onder de doelstad geer je al.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, schuilt.
0: Al niet zo kut aan de kant langs.
1: Ik ben aan de knol. We doen bruggen verder gewoon erover.
0: Ik heb zo'n ekel aan de knol.
1: Ach, schuilt. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk waren ze er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de oldie hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat zit zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margiereerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rupus kleine nichtje dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach, wat...

0: Det är så sant att ni mer respekt för ålderdomen för det då.
1: Kallen man, man, kallen man.
0: Ja, det kan ni nog ha sagt, men det gör det från sig var. Sitt ut närings med vad då. För det kan mig det gaan zo. Doe mij nog maar zo'n belegging.
1: Ja.
0: Want van de glans is er alweer af, hè. Ik heb de oorigheid er alweer dik af.
1: Ja, doe maar, hè. Neem nou maar in. Neem nou maar in voor de daden. Doe nou maar een daden.
0: Als dat mee ligt, gewoon weer op hoes aan.
1: Niks. Neem nog maar in. Hupsakee.
0: En mijn paar heeft de jongeren niet weer beden aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct een borrel in achteraan houden. Want neem je er niet mogelijk meer van.
0: Ja, doe.
1: Ja.
0: Dik erbij.
1: Ja. Kalm aan, nee.
0: Maar de glans is er alweer
1: in. Ja, doe maar. We weten het nog al. Rustig aan. Iedereen kan deuren, ja.
0: Ja, iedereen kan horen.
1: Ja.
0: Daar kan ik daar niks aan doen. Daar kan mij dat gaan doen. Dan zal ik toch nog om schuld krijgen. Ja,
1: maar,
0: is dat zo, maar...
1: Rustig, rustig.
0: Hier is dieren onze allen. Hier loopt gebreed verslag. Van ziektes en van kwalen. Al op een

0: het waren ze over de boeken.
1: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
0: Ach, maar het was een beetje smatterig.
1: Oh.
0: Het reukte nog binnen die deur, hè. Het reukte nog binnen die... Oh.
1: Oh, maar we zeggen, kom wil me dat lang niet in orde, maar moet je nog weer maar hè?
0: Oh, valt met, zeg.
1: Oh, ja.
0: Ik kan de mukken er nog af en om, zeg. Om...
1: Ja. Geregeld in met lief in stora water
0: dat
1: leggen.
0: Ah, dat heb je een teldie.
1: Een teldie.
0: Of in de washaar.
1: In de badkuip.
0: In de badkuip, ja.
1: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op het boek erin.
0: Oh, dat was zo makkelijk met wel met de boer zwang laten.
1: Ja.
0: Ja, jongens.
1: Maar ja, dat moet je ook maar doen zo'n dag.
0: Je moet trimmen.
1: Door nog ging men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie.

0: Oh, dat was een mooi klaar. Om Willem had net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe ging het om Willem?
1: Oh, maar goed. Moet, om Willem ging in de binnen en die trak de blouses in mijn oog.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een
1: geluk.
0: Een geluk blozen.

0: dacht ik ook.
1: Er allemaal waren.
0: Zien wij welkom allemaal. Wij neemt je met ons varen
1: hier op Oranje Knol.
0: Wij zien, het is geen grappie. Oes papa zee haar jong.
1: Oes oma appie stak zich voor de pillen door de tong.
0: Dan de johun ding de baander
1: helemaal van de kort.
0: Straks lig ik met mijn vader toch nog onder in de voort. Oh, hoe kun je dat nou aan doen?
1: Ach, valt je met.
0: Kom maar, en het Hardy?
1: Ja, en het Hardy, ja, bij sok.
0: In het Oranje Knol?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Man.
1: Valt je met, je kunt zitten te doen.
0: Ja, dat kun je niet wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Wat meen hij, reerde Oortie? Ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie? Dat krijg ik toch niet klaar.
1: Om hem de kuur ook hellig.
0: Om Geert zei, je bent gek. Oes man beweerde stellig. Ja, die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante altijd riep, jongens, allemaal stil. Ben doet nog niets wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in
0: en al. En daar staan al in de zee, dan legt de eldzucht er binnen.
1: Oh.
0: Nou ja, zeg, en dan ga je toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet, hupla, op de haard hier aan.
1: Ja, hup, zeg je.
0: Zo, direct onder wal,
1: ja.
0: En beneden. Omhendige Rup, grammietig. Nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig. Omhendig was

0: Tot de hals erin. Tot de hals erin.
1: Ja.
0: Oh. Wat morgen je direct foto's maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, wat ook schikker, jongens. Achteraf, achteraf. Oh,
0: prachtig, prachtig.
1: Oh ja, doe maar. Het was de eerste schrik.

Deze disco doen ze op een ritmebox. En ze volgen de top 40. Het is haast een paradox. Want elke dag pakt zij de bugel. En wat is ze fanatiek. Er is altijd en eeuwig blaasmuziek. Het gaat net ze best op squallen. Heb je het waar zitten, dat is wis. En onderwijzers zien ze plan uit dat er een misselijk jonkje is. Maar hij koestert zijn trombone en geniet had zijn techniek.

naar de villa en de nacht. Als ik gerne al die klanken wat het beide meesken docht, dan viel ik schoon dezelfde leerde en wat binnen wij dag schrik. Er is altijd en eeuwig blaasmuziek, blaasmuziek, er is altijd.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Worf je riet dat je een meer omzocht. Dat was een van de lette nacht. Kom, doe toedan, toedan, toedan. Was het was.

kost vannacht niet slopen. Ik ben opgestaan. Ik heb gelezen en dan nu ben ik de stad ingegaan. Hem in zinnen te verzetten, hem te zeuken door de roes. Hem te doen wat stichtsels doen, als de wereld wordt verwoest. Dus ik heb gedanst op de ruïnes, van wat niet lang meer blink. Ik heb gezongen voor de sterren, ik heb nooit de maan gewink. Ik heb geschreven wat ik dacht, en toen alles weggedaan. Ook al heest ik me geleerd, dat ik voor ieder woord moest gaan. Ik heb sporen ongeloten, in de kamers van mijn hert. Russisch bloed en de bezeling van een goddeloos concert. Dode zielen

In een gedicht van Majakovski hoorde ik op Ensien stem. Ik heb gedronken vertwieën, deel nou alleen zonder Ik heb gekeken naar de vrouwen.

had mijn bed nog niet gezien. Ik zocht de mensen naar een werkgroep in de ochtendschemering. En ik ging dwars tegen de stroom in, wordt tot niks meer verleid. Als de acteur die nu het verroet kan, hem dat de film weer teruggedraaid.

bezeling van een goddeloos concert. Dode zielen, het dagboek van een gek, de idioot, de gesporen ongeloten in de baan.

Mosdiek schatjan van een bokelerdiek is af van kind of van wild op muziek. Hij blus op een waldhoorn van Remi Fasol. Verduld als het niet woord is, het gemootschot hoe vol. Kiek hem doorzitten, skrap op een stoel.

Dat blussen zo mooi, het geeft u aan het hette. Krek zoals het angelus klept in de vette. Ik zult niet geloven, meer eerlijk woord. Hij blus in zijn eentje het kezakkenkoor. Sturdig daar staamte de moord met de voet. Zo klinkt u van wieten het muziek tegemoet.

Dus hangel ie rond langs een bokelerdiek en heur ie door na mooie blaasmuziek. Dan hoor niks de ron, dan weet er nu van. Dat is dan een waldhoorn van Mosdijk Scheidt Jan.

Als wie wat ernst ooit, dan huif ik niks te zeggen. Geen woord is nodig om dat uit te leggen. Wie me nou even aan bewegen, loopt mij ook niks van bang. Soms heb ik hooie bui, dan weer loop ik niet te eigen. Mijn stemming bepaalt de keuze van de muziek die ik beluister. Het mitsing gooit van roer aan tot aanzag gefluister. Leen in deze wereld schrijf ik mijn geschiedenis. Nooit meer hou gewoon, maar in blootjes zoals het is.

zeker log je op.

lig mich soms op bedden en denk ik aan dit lied. Ik kan nooit beter worden.

gebeurt er mij ook nog één. Wat is dit dan? Gooi nu aan sloten. Dus noem maar echt.

Ik heb er voor de deuren al gezien. Want voor mij telt wel de reen. Ik vind het eigenlijk

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op die oude brug, waar Van Gogh heeft staan, zagen ze in de verte de snikken altijd gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert, die tijd is nog voorbij.

sneeuw valt over het Drense land. Ik krijg onrust in mij de overhand. Dan moet ik naar de heide toe. Dood,

begooid retour. Weet wie ik ooit nog weer in nevelige nachten. Of mijn lief, me vooral niet op uw wachten. Uw dogend lachend, lief is dan. Dampig schier en schinsel van de volle maan. Hier.

zachte. En weet je hoe ik nou een lippen smacht? Maar ik dan een smok wil geven.

Kom je tot onderscheid, dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner, dan heb ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren, dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan uzelf, want ie keuzen de vuur. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net.

Oet Adam zien rip. Het leven, dat geeft verdam. Je bent langs ontevreden. Maar hij een andere nem, dan zult dat zelf de wee. Bekijk je dan nu, man. Denk, mangs, ik ben gestoord.

voor beide is het eigenlijk toch gelijk. Wie past ook bij elkaar aan, als ik het goed bekijk. Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van elkaar houden, dan kunt het wat terecht. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

Levende maat moet Adam zijn rib. Maar Eva, levende maat moet Adam zijn rib.

gezien, veel meegemaakt, als dat mooi geleefde ding ter praten kon. Dan vertelde hij over deze kroeg, de verhalen, de ruzies en al het gezoek van de liefde die uiteindelijk alles overwon. Maar hij zwijgt als een man, zoals alleen een man zwijgen kan. De nerven in dit tafelblad zijn als de rimpels in mijn gelaat, het zijn de sporen van rook en van bier. De muziek staat zacht, de kachel brandt, vervlogen tijden aan de wand. Ach man, ik ben zo gerre hier en ik zwijg als een man, zoals alleen een man zwijgen kan.

Dus als je vraagt, heer, ga het wel. Je bent zo stil en je zegt niet veel. Weet dan, mijn lief, ligt niet aan jou. Maar een man is soms zijn woorden kwijt. De belofte, de schuld en de spijt. Als ik toch praten zou. Maar ik zwijg als een man. Zoals alleen een man zwijgen kan.

Rummelde als de kaft van olde buur. De olde meester bekijkt met de klas de kaart van Groningen in de atlas. En weer voor de zoveelste keer weerde hij van hoge.

doen. Mijn nicht te doen is ook te doen. Een nichtencafé is ook een café. Zo'n de suiker, dat Michel. Nog eenmaal suiker, nog ene keer. Oh, ik kwam zo kloor als een kleunke. Meer, ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het in het vet heb met een dokter. Meer, ik mag toch geen suiker van een dokter. Ons slim heer loopt op water. Niet op benzine. Ik tank geen water. Ik spuit insuline. Ons slim heer loopt op water. Ik tank insuline. Zelfs loer.

dus wat mee. Ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker.

Soms ben ik bang dat ik doodga. Dat men niet zo overkomt of dat ik doodga. Meestal ben ik veel te moe, dus ik denk...

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

de erpenstuus in de kelder geschouwd en af en toe met poeier vertrouwd. Erpenschellen voor riefkoekpuree, ze komen.

altijd weer. Van Gree had zwoer te pakken, ze was prostituee. Net doen of ik erop wol, zo kwam ik vaak bij Gree. Meer zeng dat ik er geen mocht lief, bij ons ben niet zo vrie. En kwam ik weer terecht te bie, het meken van de sliterie. Dan hij nog plaggen beren dien, van hemstig as de toe. Huwelijks intercedent was ze, en het kwam gewoon uit Almelo. Ik trouw met dapper vrouwle, geneen hul ik op stier. De beren dien, van hemstig as de toe.

0: Lekker dier. Dier.
1: Is het een lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het niet lekker, man.
1: Ik vind het ook niet lof.
0: Nee. Die begint met 13 dikke barnevelders.
1: Ja, mooie, mooie broene hoender.
0: Ja.
1: 13 broene barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht.

0: Naar de gras.
1: Jans?
0: Ja?
1: Is aan de lien hangen?
0: Ja.
1: Oh, wou je eerst even slagen?
0: Je wilt eerst koffie drinken.
1: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken wil.
0: Oh, als je nog wachten dat ze hangt. Ja, ik heb ze op de kop hangen, hè, mooi in de poten.
1: Oh ja?
0: Als ze de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
1: Kijk eens aan.
0: Dus...
1: Oh ja, dat is wel mooi, ja.
0: Hè? Ja. Trouwens nog wat beetje koffie?
1: Alle wiepen.
0: Oh, weer van die dreuge rommel.
1: Oh, ho. Dreuge rommel, en niks geen dreuge rommel.
0: Ach, schijf, ging alle in het gagel zitten.
1: Ik zou je daar wel even een slik in halvarine op doen.
0: Halvarine, roomwater moet je erop doen. Ja, roomwater is veel beter.
1: Jans, niks weer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Wat?
1: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Ik heb nog geen last van haar.
1: Nee, maar
0: dat heb ik ook niet aan mij.
1: Ik weet maar nooit. Heb je dat niet?
0: Dat zeg ik.
1: Heb je dat niet?
0: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
1: Dat ik weet niet. Die zegt dat al niet.
0: Mm.
1: Trouwens, die beide honden, daar heb je toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de steer, die wegloper. Maar ik zie haar nog, dan moet je ze eerst de griep, maar die brengt ons niks.
0: Dat is het nog niet. Het is een wegloper.
1: Nou, wat?
0: Dus ik heb hem niet.
1: Heb je hem niet?
0: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, omdat het wegloper is, ja.
1: Nou ja, hij ziet de griepen maar dan en dan werkt hem aan me af.
0: Dan is aan de beurt, zeg ik.
1: Werkt hem aan me af.
0: Ja, dan kom ook aan een lied aan.
1: Haie maar eens.
0: Ja, zeg dat wel.
1: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zit een Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mensen zit.

0: af. Ja, ik moest schulden op Jansie. Het is je verdiende lot. Deze broene Barnevelder laat ons nooit meer fort.
1: Nee, dat denk ik
2: ook
1: niet.
2: Nou, dan werk ik ook wel aan.
1: Maar nee, dan, Jans.
2: Maar kijk met mooi af, ik zou kring. Mooi,
1: oh, die af is wel zo'n schier.
2: Dat dacht ik. Oh, dat was ook knap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
1: Dat is ook een zaakje, hè?
2: Maar zeg, het was een zwikkie gewoon.
1: Ja, maar waar heen dan?
2: Hé?
1: Die zie je nu ook wat.
2: Met die hen, met die pen, ik ook.
1: Oh, dat is mooi.
2: Kijk te pakken.
1: Mooi, dan slaag er maar even, dan doe maar in diepvries, in de kluis.
2: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
1: Oh, dat meen je niet?
2: Ja.
1: Oh, de beide poorten eraf.
2: Ja, de beide poorten,
1: dat
2: ja.
1: Is ja verschrikkelijk jammer.
2: Bedankt. Ja,
1: man. Waarom nog net ontgering de poorten? Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
2: Ik heb hem ja niet zien. Het was een grote troep.
1: Waarom ben ik niet hoog aan aanhouden? Nee,
2: ik heb hem ja niet zien. Ik heb hem ja niet zien.
1: Ik heb het nog wat jammer.
2: Ja.
1: Is er nog wat van over dan?
2: Nee, de beste is toch heel. Je zit er nog.
1: Oh, je leeft nog?
2: Jazeker. Ik denk, je moet direct eens in overleg, maar ik met moed.
1: Ga je loopt niet meer weg.
2: Nee, daarom. Nee. Ik kan mooi zitten laten. Ben je in de kluis of ben je in de soep?
1: Nee.

0: in die benen, zit er in de soep. Mm. Deksel wil er als er wat niet op.
1: Oh.
0: Doe maar in de kluis.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nou, dan gaat het met afwerken.
0: Nou ja, hoeveel hou dan nog?
1: Wat zeg je?
0: Hoeveel hou?
1: Tien.
0: Oh.
1: Tien.
0: Oh ja.
1: Tien.
0: Redbeek
1: een hele mooie kappel.
0: Ja. Tien broende Barnevelders scharrelt wat in het rond. En gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: Die zo'n orfazanten smacht, kreeg ook in te pakken. En toen waren er nog maar 8. En ook maar even je hond hoor.
1: Stel deurlopen.
0: Maar even daar.
1: Deurlopen, die broten.
0: Maar even door in de bek.
1: En hen. Deurlopen.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot het is.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak zitten.
1: Jazeker, deurlopen.
0: Oh, als we ze maar niet zien.
1: Nee, dat is niet meer aan koffie drinken, dat scheelt.
0: Aan het jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, die ben aan koffie drinken. Jans heeft nog wel in werk, die heeft er van die dreugen koek bij.
0: Oh, oh.
1: Ja.
0: Heb je daar wel geluk met?
1: Ja, dan hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel waren het nu wel nog? Hoeveel
1: acht,
0: nog?
1: Acht. Nou nog. Acht, ja.
0: Maar toen ging het hele set goed, ja, met, ja, met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die 800 die hadden door een Eldorado, beste geweldig mensen.
1: Wat fantastisch.
0: Je moet weten, Hendrik haar, af van Jans, haar een bundel of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. God, en in zo'n kamp gasten kunt die honden zich zo geweldig in vernuven.
1: Oh.
0: Je kunt erin krabben en die kunt er even stoppen. En er was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus het kon bijeen worden, hè?
1: Precies.

0: motorkompen aan gaan rijden. Trekker.
1: Hoi. Dat is nog niet veranderd. Dat is mal zeggen, zeg ik je.
0: Wat is mal zeggen?
1: Jans is aan het combijn en verlost nogal wat zout.
0: Wat nou? Ja, Jans zelf niet.
1: Stiet er wel.
0: Nee. Je jacht op een kipper. Je hebt de kipper tot de kop toe vol met gasten. En dan ging er een gat in de straat. En dan roegelden er wat gasten af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlossen. Oh, Jans zelf niet.
1: Ja, Jans, ik denk, oh.
0: Dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het combijn.
0: Hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Ja, dat weet ik ja niet.
0: Alleen op een combijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Dan moet je knappen gillen. Dat is hard
1: verliezen. Dan ontstaat misverstand. Je moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even. Ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: Probeerde?
1: Ja, heel goed, heel goed.
0: Publiek er ook mee eens?
1: Ja. Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, we willen er nog geen pro over hebben.
1: Daarom.
0: Door koppen aangereden, trekker, kipper, dat tuchten. De kippies

0: Oh god, Jans, wat was dat? Je moet zien. Komt allemaal veert achter de kombijn.
1: Zal er maar heen weten van Jans de Bak.
0: Dump me niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks.
0: Haha.
1: Oh, je hebt hier gelukkig. Het zaad is eruit.
0: Ja, zo zaad eruit weer.
1: Even verder van de kombijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Aha. Ja. Zonder van zo'n mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er dan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen vuurt het harfst.
1: En in het harfst, beste mensen, dan trekt het ongedierde naar hoe zijn we, hè?
0: Ja, als dat nat is boeten.
1: Oh.
0: Oeh, harre gaat ze, Griet. Oeh, u boek weer een dikke rut. Hè, wou ze maar eens kwiet. Ben je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, Grub Jansie, ik heb al een idee. Heb mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dag Jansie, maar

0: Jans,
1: ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt u zo onder? Hoe zien ze je rol al van de binnen?
1: Oh ja, ah, ik heb het ook alleen maar zien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt u? Ja,
1: ik heb even gekeken in de encyclopedie, maar ik denk, ze zullen wel last hebben van stretch.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: Dat is de meeste tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
1: Wat er ook in vakt, wat er in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Maar hoe,
1: je kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doe ik niet. Maar nee. Waar moet worden toe zo'n honden als een stretch van mij? Nee?
1: Ja, ongedierte denk ik. Ongedierte.
0: Oei, ja.
1: Ongedierte, ja.
0: Groot, dat zit nog. Nou ja. Maar het een of het ander kippie ging uiteindelijk dood. Griet die truck met lippie, het haar is slim begroot. Het komt vast door een matter of een vast of zulks gespuis. Dat ik zal zeggen, Jansie, wie doet ze in de kluis? Ik kan zo niet ontdekken dat er anders wat met is. Ik zie hier rare plekken en ze bent nog lekker fris.